Ik kom als krinsing, want ik breng een winsing af voor de gas. Daarbij voor ik rip het, maar wat ik heb.